0: een afspraak? Ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep Het Hoge Land.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op. Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik werd wakker op een doodnormale dag. Moest iets ophalen, afmaken. Verder zat ik in gedachten bij de serie die ik keek. Het plannen van vakantie bij de toets die ik had. Stiekem drinken in het park en bij jou. Ik was boos, want je voerde me op. Wilde naar vrienden, had geen tijd om te horen hoe het hoort. Dus toen je ging, zei ik gehaast gedag en liep ik door. Een paar uur later ging die telefoon. Ik vergat de wereld vergat mij. De pijn die ik toen voelde, die kent geen tijd. Jaren later, zou zoveel willen zeggen en geven. En echt, had ik het maar geweten.

Elke dag denk ik aan hoe goed je was. Aan het feit dat ik dankzij jou nooit zorgen had. En één ding dat ik die middag heb geleerd. Iedereen die gaat, alleen je weet nog niet wanneer, maar voor de zekerheid. In de naam van delen van geluk, toon je dankbaarheid en maak je geen seconde druk om zaken als ambitie.

mensen die het duwen dus. Vertrouw me als ik zeg, zet hem even langs de weg. Stop even met die race en kijk naar wie je hebt. Je was alles voor me en nu ben je weg. Had ik het maar gezegd.

nodig voor je einde. Had ik het maar gezegd, maar die kans ga ik niet krijgen. Dus zeg ik het maar nu, voor het geval je mee kan kijken. Als ik had geweten

Het bedaalt me soms om fotogon, nog missen die nooit leven. Ze zitten in glozen luchtkasteelden en nemen me in ploot van geven. Dan draai ik me om en sloed ik dogen, en als ik dan even wacht,

nog mooiste wiens nodig voor in de zon verbrand. Ik was bang als ik fouten zou en massa bij me koor. Of ook dat mijn totaal niks zeggen, de leegte.

0: vrouw gewas ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het oorlog, wie waren zomer? Gewoon normaal gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon. De mout nooit verluisteren en hopend op gooie dogen. En ondanks alle tegensloeg, denk ik volk aan hout. Was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was.
1: Als het was.
0: Deze is vermoeken en verpabben en verlutje Mans.
2: Maar ik...

vrij bewuste dag kwam trouwens de inslag. En dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luidt me over stroot, zaken over als ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder. Dus Henk en ik verruut en wie runde al sneller. Moet dan wie door naar binnen chasen, een granoot op ons

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

wapens onvermeld. Ridders in de polder, waar voor je held. Goed, we vochten voor de jonkvrouw en we streden voor de eer.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

daar stond de lul. Het graf was verlaten, veel vrienden gehad en niks nagelaten. En de regen sloeg zacht

Morgen is geen morgen meer. Als jij er niet bij bent, voel me hopeloos.

jou is een weg die ik niet wou. En de toekomst lijkt verdrietig, grauw. Maar zeg nooit, ik ben alleen. Zoveel vrienden om je heen, die begrijpen wat je voelt en precies wat je bedoelt. Ik ken ze heus niet allemaal en ik spreek niet eens hun taal, maar ze komen heel de stoet

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.
2: Wij zijn Eems Delta.
0: Dit is Morgenlicht met Rick Lopens.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de programma's van Omroep Eens Delta en Omroep Reogelands. Welkom bij het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht van deze 30 augustus 2026. Voor de kerkdienst van vandaag gaan we straks schakelen naar de NGK in Appingedam en daarin hoopt voor te gaan dominee Nico Dijksterhuis. Ik begon vanochtend met een lied Het oog omhoog, het hart naar boven. En dat werd gezongen door de Rukker Zangers onder leiding van Jacob Schenk. En dat kwam van de cd De Winden Gods. Het christelijk liedrechtsmannenkoor Echtes zingt voor u het lied Bewaar mij, o God.

Het volgende lied komt weer van de cd De Winden Gods van de Urker Zangers. Ruwe stormen mogen woeden.

We gaan straks na de mededelingen en voorbeden gaan we naar de kerkdienst zonder verdere aankondigingen. En deze komt vanuit de NGK in Appingedam. En daarin ook voor te gaan dominee Nico Dijksterhuis. We gaan het doen met een instrumentale versie van kinderliedjes gespeeld door de ensemble Sonoren.

Zometeen. Na votum en groet gaan we met elkaar zingen Psalm 100. Juich alle volken, prijs de Heer. Zullen we eerst gaan staan en een moment stil zijn voor de Heer?

Ik mag u namens God groeten met genade en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in nauwe verbondenheid met de Heilige Geest.

Zoals iedere zondagochtend gaan wij ook nu luisteren naar de wet van God, de leefregels van de Heer, regels die Hij ons ook voorhoudt. En daarna gaan we met elkaar zingen uit het liedboek Gezang 654, vers 5 en 6. Heer Jezus, die ons hebt bezocht.

Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. En dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

Voordat wij de Bijbel gaan openen, gaan we eerst met elkaar in gebed. Vader in de hemel, we danken u, want u bent de God van ons leven. Daar hebben we net ook met elkaar over gezongen. U bent de God die ons niet doet naar alle verkeerde dingen die we hebben gedaan. En vaak, als we dan de wet van God weer horen, dan worden we daar ook wel weer aan herinnerd. Maar u bent degene die genadig is, die vergeving geeft. En Heer, dat is iets om u voor te danken. Dank u wel dat u ons niet doet naar onze verkeerde dingen, maar dat u naar ons omziet, van ons houdt en dat u van ons, voor ons zorgt. En dat is het allereerste van het evangelie. Dat is het belangrijkste, dat u naar ons omziet. Dank u wel, Heer, dat we deze kerkdienst van u mogen krijgen, dat we uw lof mogen zingen, dat er mensen zijn van Radio Eemsdelta die deze dienst met ons meemaken, dat er ook mensen zijn van onze gemeente die op welke manier dan ook deze dienst met ons meemaken. Dank u wel, want ze zijn allemaal met ons verbonden, ook al zitten ze op dit moment niet bij ons in de kerk. Geef ook hen uw zegen, Heer. Geef dat ze, net zoals wij allemaal, worden aangeraakt door u, door wat u te zeggen hebt. Dank u wel dat u zorgt voor uw gemeente en dat u dat ook laat zien in de bevestiging van twee broeders uit onze gemeente tot ouderling. Heer, wilt u bij ons blijven? Wilt u ons uw Heilige Geest geven? En geeft u, Heer, dat alles wat ons nu nog bezighoudt, dat we dat nu even in uw handen leggen. En dat we ons mogen concentreren op u. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. We lezen Efeziërs 1, vers 1 tot 16. En daarna zingen we Psalm 133.

Christus als fundament staat erboven. Paulus zegt daar: ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is de genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. En daarom staat er: toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn wij geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor brengen. Dan zullen wij, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op zijn eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Woorden van onze God.

Na de verkondiging zingen we met elkaar een lied uit Opwekking. Wel een bekend lied, 346, maak ons tot een stralend licht voor de volken. Maar eerst gaan we de tekst lezen met elkaar en dat is vers 11 en 12 uit Efeziërs 4. En er staat, en hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd.

Broers en zussen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Misschien heb je wel eens hier van deze zin gehoord: de kerk is geen voetbalclub. Dat wordt wel eens gezegd en er zit natuurlijk ook heel veel waars in. Ik bedoel, hier in de kerk voetballen we niet, zeg maar. En op het voetbalveld wordt ook normaal gesproken geen eredienst georganiseerd, hè? Maar toch. Ik denk dat wij best wel gemakkelijk wel eens denken dat de kerk een soort vereniging is. Hier in de gemeente kom ik dat heel af en toe ook wel eens tegen. Ja, weet je betaalt je bijdrage, als je al betaalt. Je verwacht er dan ook iets voor terug. Ja, en als dat dan niet meer past in je leven, of als het tegenvalt, ja, wat ga je doen? Dan haak je maar af. En dan, op dat moment, wordt de kerk iets van ons, hè? Iets wat wij organiseren, iets wat wij draaiende houden. Wij. En het is heel belangrijk om te beseffen dat de Bijbel zo niet spreekt over de kerk. En ik hoop dat je dat ook hebt gemerkt, ook tijdens de Bijbellezing. Alles wat er werd genoemd in Efeziërs 4. We worden daar ook op een heel andere manier aangesproken, hè? Want dan gaat het niet allereerst over wat wij doen, maar het gaat over wat Christus doet. Hij is het die zijn gemeente bijeenbrengt. Hij is het die gaven geeft. Hij is het ook die zijn kerk opbouwt. De kerk is zijn werk. Daar hebben we het ook vorige week over gehad. En dat is ook de reden dat de Bijbel heel andere beelden aanreikt. Als het gaat over de kerk, dan gaat het bijvoorbeeld over een lichaam. Het lichaam van Christus. Een huis waarin God woont. Een familie. Een volk. En dat volk hoort bij elkaar, want we horen bij hem. Dat is het. En dat is net even een ander niveau, hè? En dan gaat het dus niet meer om een club waar wij lid van zijn. Het gaat om een leven, het gaat om een manier van leven. En wij worden ook ingeschakeld. Ja, en toch, hè? Laat ik het toch maar eens even doen. Even de stoute schoenen aantrekken, om het zo eens te zeggen. Dat beeld van een team. Ik wil het er toch even naast zetten vandaag. En dat doe ik niet omdat het heel erg precies klopt, want dat doet het heus niet. Maar misschien helpt het wel om een klein beetje te zien van wat Paulus hier eigenlijk bedoelt. Een team bestaat uit verschillende mensen. Die mensen hebben ook verschillende rollen. Maar er is één doel. En niemand kan alles alleen. Je hebt elkaar nodig. En zo, op die manier, is het ook in de gemeente van Jezus Christus. Eerst maar eens vers 11. Want wat zegt Paulus daar? Paulus zegt dat Christus zelf mensen geeft aan zijn gemeente. En dan noemt hij apostelen, profeten, verkondigers van het evangelie, herders en leraren. En dan gaat het er niet om of deze lijst helemaal compleet is, want dat is die niet. En het gaat er ook helemaal niet over of al deze gaven die er worden genoemd ook allemaal in één gemeente voor moeten komen. Dat is even niet het punt waar het hier om gaat. Het gaat eigenlijk om iets heel anders. Het gaat hier om degene die gaven geeft. Hij, Christus. Hij geeft die gaven. En dat is denk ik ook wel opvallend. Paulus die zegt hier niet, ja, de gemeente kiest mensen. De gemeente die kiest dan ook, of die stelt dan ook die mensen aan. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook wel. Maar hij kijkt er net even wat dieper naar. Achter dat alles staan wij niet, maar achter dat alles staat Jezus Christus. Hij is degene die geeft. Nou, en vandaag mogen we dat ook heel concreet maken, want vandaag worden Piet en Mark bevestigd in het ambt van ouderling. En dan mogen we dus zeggen, Christus geeft Piet en Mark aan ons als gemeente, zoals hij ook de andere ambtsdragers geeft aan ons als gemeente, hè?
Pieter, Mark, jullie weten ook wel dat jullie hier niet staan, of niet alleen staan tenminste, omdat jullie gekozen zijn door de gemeente en omdat jullie door de kerkraad zijn genoemd. Jullie zijn natuurlijk gekozen door de gemeente, jullie zijn benoemd door de kerkraad. Maar uiteindelijk is het Christus die jullie roept, hè? En dat is ook een hele verantwoordelijkheid. Maar, dat wordt wel eens vergeten, het is ook een hele diepe bemoediging dat Christus je roept. Want hij roept, en als hij roept, dan laat hij ook helemaal niet los. Dan geeft hij er ook de krachten voor. En natuurlijk, je kunt denken van, ja, ben ik wel geschikt? Heb ik wel genoeg geloof? Kan ik dit eigenlijk wel? Heb ik ook genoeg wijsheid? En heb ik misschien eigenlijk ook wel genoeg tijd? Maar de tekst zegt hier, je bent aangesteld, eigenlijk gegeven. Je bent een gave van Christus, ja, aan ons als gemeente. En dat betekent natuurlijk niet dat je alles al kunt, hè. Ook al hebben jullie beide eerder gediend in het ambt van ouderling. Maar het betekent wel, hij wil jullie gebruiken. En hij zal geven wat nodig is. En ja, het is de bedoeling, gemeente, dat wij hen zo op deze manier ook ontvangen, hè. Niet allereerst kritisch of zo. Of op afstand. Nee, wees maar dankbaar. Zij zijn mensen die door de Heer zelf aan ons zijn gegeven. En Paulus die blijft er ook niet bij stilstaan. En hij zegt ook waarom Christus deze mensen geeft. Dat is om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Vers 12. En dat is een zin die we heel goed moeten lezen. Het is een zin die misschien ook wel veel dingen een beetje op zijn kop zet. Want vaak denken wij nog altijd, en misschien denken we dat ook wel onbewust hoor, dat de ambtsdragers, die zijn er bij ons in de gemeente om het werk te doen. De ambtsdragers, die moeten het doen. Want de ambtsdragers die bezoeken mensen, zij organiseren allerlei dingen. Zij zijn degene die verantwoordelijkheid dragen. En dan is het net alsof de rest van de gemeente kijk- en luistergeld betaalt. He, dat je maar een beetje met de armen over elkaar kan zitten. Soms wat kritiek kunt geven. In het beste geval kijkt de gemeente dan mee. Leeft de gemeente ook mee. Maar toch blijft het wel wat op een afstand. En dan zegt Paulus, ja, maar zo is het niet bedoeld. Ambtsdragers die zijn er namelijk om toe te rusten. Om anderen in te schakelen. Om de gemeente in beweging te brengen. Beeld van een team, er maar weer even naast, hè. Zij staan niet alleen op het veld terwijl de rest van de gemeente op de tribune zit. Nee, zij zijn eerder de trainers, zou je kunnen zeggen. De coaches. De mensen die helpen om het hele team te laten functioneren. En dat betekent dus in feite dat er in de kerk geen toeschouwers zijn. Ja, misschien voelt dat wel zo. En misschien voelt dat ook wel een beetje bij jezelf zo, ja. Je komt binnen, je zit in de bank. Je luistert, ja, je zingt mee. Je bidt, nou, daarna ga je ook weer naar huis. Ja, maar volgens Paulus ben je dan nog niet op je plek, hè? Jij bent onderdeel van het lichaam. Jij hoort erbij. Jij bent nodig, want iedereen heeft gaven ontvangen. En Paulus die onderstreept dat in onze Bijbellezing eigenlijk nog meer op twee plaatsen. Dat is in vers 7 en dat is in vers 16. In vers 17 staat, aan ieder van ons is genade geschonken. Ieder van ons. En even verderop, vers 16. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam. Ieder deel. Dus het gaat om aan ieder van ons en ieder deel. Niemand kan dus zeggen, ja, maar ik hoor er echt niet bij, hoor. Of, nou ja, ik heb helemaal niks te bieden. Wat heb ik nou te bieden? Want je hoort erbij en je hebt iets te bieden. En dat is ook een enorme troost, hè? Want misschien denk je wel van, ja, weet je, mijn geloof is klein. Mijn mogelijkheden zijn beperkt. Oh, anderen, ja, anderen kunt veel beter dan ik. Ja. Maar Paulus die zegt, ieder draagt bij.
Naar vermogen wel. Hè? Dus niet allemaal hetzelfde, maar wel allemaal echt. En dat vraagt iets van ons, namelijk dat wij ons afvragen... Hey, wat is mijn plek? Wat zou mijn plek kunnen zijn in de gemeente? Wat heeft God mij gegeven en waar kan ik dienen? En dat kan op allerlei manieren. Dat is soms zichtbaar, dat is soms heel verborgen. Misschien is het jouw taak wel dat je bidt. Dat je trouw, volhardend bidt. Vaak is dat natuurlijk onopgemerkt door anderen. Ja, maar het is wel gezien door God. Bidden voor de gemeente... Bidden voor de ambtsdragers, bidden voor mensen die het moeilijk hebben. Bidden voor de voortgang van het evangelie. Ja, en misschien is jouw plek ook wel in het omzien naar anderen. Een bezoekje, telefoontje, kaartje, een appje. Wij hebben dat als gezin afgelopen week ook gemerkt. Ook na het overlijden van mijn vader afgelopen zondag. Hartelijk dank hoor. Het heeft ons gewoon zo enorm goed gedaan. Gewoon dat je je gezien weet. Dat kan van zo onschatbare waarde zijn. Ja, en misschien heb je andere gaven. Misschien heb je praktische gaven. Organisatorische. Misschien heb je ook wel het vermogen om mensen te verbinden. En ja, heel soms komt er wel een concrete vraag, hè. Wil je deze taak even oppakken? Wil je ergens verantwoordelijkheid voor dragen? En hoe reageer je daar dan op? En dan zeg ik meteen, ja, we leven in een drukke tijd. Dat is waar. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik heb daar ook alle begrip voor als je dat zegt. Maar soms... Niet altijd hoor, niet altijd, zeker niet, maar soms. Soms zegt drukte ook iets over keuzes die je maakt, hè? Prioriteiten. En daarom is het denk ik goed om heel eerlijk te luisteren naar deze vraag. Als Christus mij inschakelt, wat doe ik dan? En dat zeg ik echt niet om mensen te veroordelen of een van u te veroordelen, echt niet hoor, maar... Het is wel even om u eraan te helpen herinneren dat we geroepen zijn om te dienen. En in dit gedeelte legt Paulus ook heel veel nadruk op eenheid. We zijn samen één lichaam. Dat is geen klein detail, dat is essentieel. Een lichaam kan alleen functioneren als het één is. Of laat ik het zo zeggen, als de delen met elkaar verbonden zijn. En zo is het ook hier in de gemeente. En dat is wel eens een uitdaging, hè? We leven natuurlijk in een cultuur die heel erg sterk gericht is op het individu. Dan gaat het over mijn voorkeuren, gaat het over mijn ontwikkeling. En ik vertel je natuurlijk helemaal niets nieuws als ik zeg dat die mentaliteit natuurlijk ook de kerk wel binnensluipt. Hè? Waar voel ik me thuis? Wat spreekt mij aan? Wat krijg ik eruit? En dan is het wel heel opvallend dat Paulus ons een andere mindset leert. Hè? Een hele andere houding. Hij zegt, de juiste mindset, dat is, hoe kan ik bijdragen? Hoe kan ik de ander dienen? Hoe bouwen wij samen op? En dat vraagt soms iets van ons. Dat is ook, je krijgt gewoon niet altijd je zin in de kerk. U niet, ik ook niet. En soms moet je wel eens keuzes accepteren die niet jouw voorkeur hebben. Dat moet u, dat moet ik ook. En dat is niet altijd makkelijk. Maar het is wel de weg van Christus. Hij zocht niet zichzelf, hij gaf zichzelf. Ja, en tegelijk, wat is het een zegen als die eenheid er is, hè? Wat is het de zegen als je gedragen wordt door anderen? Als er mensen zijn die met je meeleven, als er mensen zijn die voor je bidden, die je bemoedigen, dan wordt de gemeente echt een lichaam, hè? Een familie. En dan komt ook de vraag, wat is nu het doel? Waarom? Waar is dit nou eigenlijk allemaal op gericht? Nou, Paulus zegt aan het eind van vers 12, zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Dat, hè, dat is het doel, opbouw. Volwassenheid in het geloof.
En wat betekent dat? Dat betekent dat we groeien in verbondenheid met Christus. Dat we hem beter leren kennen, dat ons leven steeds meer op hem gaat lijken. Dat in de eerste plaats. Maar het betekent ook dat we groeien naar elkaar toe. En dat is in liefde. Dat is ook in geduld. Dat is in zorg. Dat we mensen zijn die laten zien dat we bij Christus horen. Dat we door hem zijn liefgehad. Dat we door hem ook zijn gered. Daar gaat het allereerst om. Dat wij van hem zijn. Dat wij leven uit zijn genade. Dat we hem lief hebben. Want ja, soms zijn wij zo verschrikkelijk bezig. We zijn bezig met doen. We zijn bezig met organiseren. We zetten ons in. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel mooi. Maar het begint. Denk nog even terug aan die preek van vorige week. Je bent schapen en je loopt achter de goede herder aan. Het begint eigenlijk dus bij zijn. Bij leven met Christus. Want zonder die verbondenheid wordt alles leeg. En daarom is het zo belangrijk dat we blijven bij hem. In gebed, in zijn woord. En ook in de gemeenschap die we samen vormen. Paulus noemt Christus het hoofd en wij zijn zijn lichaam. En dat is een prachtig beeld. Een lichaam wordt aangestuurd door het hoofd. Want als het hoofd denkt, nou, deze hand moet bewegen, ja, dan gebeurt dat ook, hè? En zo wil Christus zijn gemeente leiden. Door zijn woord, door zijn geest. En dat betekent, ja, wat betekent dat? Nou, in de eerste plaats dat wij luisteren. En dat wij ons laten leiden. Als een schaap door de goede herder. Dat we dus ook niet zomaar zelf van alles bedenken, maar dat we eerst vragen, Heer, wat wilt u dat wij doen? Ja, en dan is er veel te doen. Dan is er de opdracht om het evangelie te delen. Dan is er de roeping om te zien naar mensen in nood. En de zorg voor elkaar binnen de gemeente. En dat is dan niet om te presteren. Kijk nou maar toch eens. Ook niet om te winnen of zo, helemaal niet. Christus heeft al overwonnen. Maar het is om hem te dienen, om te leven tot zijn eer. En tenslotte. Ja, de kerk is inderdaad geen voetbalclub. We zijn de gemeente van onze Heer. We zijn de gemeente die leeft van het woord. We zijn de gemeente die ook de sacramenten gebruikt. Volgende week hopen we met elkaar het heilig avondmaal te vieren. En het heilig avondmaal, dat is het feest van de eenheid, ja. Maar ook vooral het feest van de eenheid in verscheidenheid. Het feest dat we allemaal horen bij die ene Heer. Bij Jezus die voor ons heeft geleden. Jezus die is gestorven. Die ook weer is opgestaan. Dat we horen bij hem. Niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente. Dat zegt het heilig avondmaal. Nee, we zijn geen voetbalclub. Maar als we het beeld van een team gebruiken, dan helpt het ons toch om iets te begrijpen. We staan samen op het veld. Niemand zit op de tribune. Iedereen heeft een plek. En de ambtsdragers worden gegeven. Waarom? Om toe te rusten. Ja, om de leiding te nemen in een aantal zaken. Maar vooral toch ook om te dienen. En wij allemaal worden geroepen om mee te doen. In verbondenheid met elkaar. In afhankelijkheid van Christus. Tot opbouw van zijn lichaam. En ja, dat is ook een diepe troost, hè? Uiteindelijk hangt het niet van ons af. Kijk, het werk van God gaat door. Ook in onze tijd, ook in een kerk. Ja, die misschien wat krimpt. Ook in middelen die misschien wat beperkt zijn. En ook met mensen die zich soms zwak voelen. Het werk van God gaat door. Hij bouwt zijn gemeente. Hij geeft wat nodig is. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Daar mogen we op vertrouwen. En daarin mogen we meewerken. Ieder op zijn of haar plaats. Met onze gaven, met een ambt of zonder, maar in ieder geval tot eer van zijn naam. Amen.

Dan gaan we nu over tot de bevestiging van Piet Drijfhout en Mark de Rooij in het ambt van ouderling. En daarvoor hebben we een formulier binnen onze kerken. En dat formulier ga ik voorlezen. Maar dan wordt heel duidelijk vanuit de Bijbel op een rij gezet wat het nou eigenlijk inhoudt. Ik lees alleen het gedeelte van de ouderlingen. Het begint met een inleiding. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer. Als kerkraad hebben u 2 maal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling gekozen zijn om na te gaan of iemand een gegrond bezwaar tegen hun bevestiging had in te brengen. En gelukkig waren zulke bezwaren niet aan de orde. Daarom worden deze broeders nu in de naam van de Heer in hun ambt bevestigd. Als het hoofd van de kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. De apostel Paulus wijst erop, nou, we hebben het erover gehad. Hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede herder zorgt hij voortdurend voor zijn kudde en stelt hij herders aan om in zijn naam op de schapen te passen. Nou, oudsten, het gaat nu over de ouderlingen, die vinden we al in het Oude Testament. Ze bekleden daar een leidende functie. In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen, door de geest van Christus geleid, in elke gemeente oudsten aanstelden. Er waren in de vroegchristelijke kerk oudsten die leiding gaven, bij ons vaak ouderlingen genoemd, en oudsten die daarnaast preekten en onderwijs gaven. Tegenwoordig noemen we hen predikanten. Met hen vormen de ouderlingen de kerkraad. Door de leiding van de gemeente toe te vertrouwen aan de ouderlingen met de predikanten beschermt Christus zijn kerk tegen heerszuchtig optreden van enkelingen. En over de taak van de ouderlingen spreekt het Nieuwe Testament op diverse plaatsen. Samen met de predikanten moeten ze als herders de gemeente besturen en verzorgen. In de eerste plaats letten ze erop dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt in overeenstemming met het evangelie. Ze bezoeken de leden van Christus gemeente om hen aan de hand van de Bijbel te troosten, te waarschuwen en te onderwijzen. Hen die zich in leer of leven slecht gedragen, wijzen ze terecht. En ze zorgen ervoor dat doop en avondmaal niet ontheiligd worden. Op hen die bewust in zonde blijven leven, passen ze de christelijke tucht toe. In de tweede plaats zorgen ze er als beheerders van Gods huis voor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat. En wel zo, als Christus het opgedragen heeft. Ze letten erop dat niemand een ambt bekleedt in de gemeente zonder daartoe op een wettige manier geroepen te zijn. En de predikanten helpen ze met raad en daad. In de derde plaats houden de ouderlingen toezicht op leer en leven van de predikanten. Er mag immers geen dwaalleer worden verkondigd. En de gemeente moet worden opgebouwd. Met dat doel droeg Paulus de oudste van de gemeente in Efeze op te waken voor wolven die de schaapskooi van Christus zouden binnendringen. De ouderlingen zullen deze taken kunnen vervullen als ze zich verdiepen in de Bijbel en zich oefenen in een leven dat aan God is toegewijd. Ja, we hebben even van tevoren maar even gezegd dat Piet en Mark daar blijven zitten, gewoon vanwege nou ja, de toestand van wat er met Mark aan de hand is. Maar ik mag jullie nu wel vragen om te gaan staan. Geliefde broeders, Piet, Mark, u staat klaar om uw ambt op u te nemen en ik verzoek u de volgende vragen te beantwoorden voor God en ook voor zijn gemeente hier. De eerste vraag is: geloof je dat God zelf je door zijn gemeente tot dit ambt heeft geroepen? Dan beloof je je ambt trouw te vervullen, de gemeente te dienen en lief te hebben en in heel je leven te laten blijken dat je ontzag hebt voor God. De derde vraag:
beloof je in je ambtsdienst je te houden aan de leer van de Bijbel, zoals die is beschreven in de belijdenisgeschriften van de kerk. Beloof je vertrouwelijk om te gaan met wat in vertrouwen aan jou als ambtsdrager wordt verteld. En de laatste vraag, beloof je je te schikken onder het kerkelijk toezicht op je ambtsdienst? Wat is daarop je antwoord, Piet Drijfhout? En Mark de Rooij. Ik mag jullie de zegen van de Heer meegeven. Mogen onze almachtige God en Vader u geven dat u deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Laten we gaan staan en zingen: Ik wil jou van harte dienen.

zitten behalve alle ouderlingen hier in de kerk. Of ze nu hier vooraan staan of elders zitten in de kerk. Want er is een opdracht en dat doen we iedere keer als er ambtsdragers worden bevestigd. Broeders, ouderlingen, bestuur de gemeente met toewijding, samen met de predikanten. Gedraag u als herders over de kudde van God, als u bemoedigt en waarschuwt. Waak erover dat de gemeente blijft bij de zuivere leer en daaruit leeft. Vergeet niet wat de apostel Petrus schrijft. Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Mag ik nu de diakenen vragen om ook op te gaan staan? Broeders en zusters, diakenen, toon u toegewijd en actief bij het inzamelen en beheren van de giften uit de gemeente en het inventariseren en inzetten van de gaven in de gemeente. Laat het allemaal ten goede komen aan wie hulp nodig heeft. Bemoedig en help iedereen die in zorgen leeft of eenzaam is. Geef zo aan de gemeente een goed voorbeeld van de onderlinge zorg waartoe Christus ons allemaal oproept. En ouderlingen en diakenen, wees allen trouw in uw dienst. Houd vast aan het mysterie van het geloof met een zuiver geweten. Dan verwerft u aanzien en kunt u door uw geloof in Christus Jezus vrijuit spreken. Laten we allemaal als gemeente nu gaan staan. Want er is ook een opdracht en een belofte voor u. Geliefde broeders en zusters, ontvang deze mannen en vrouwen als dienaren van God. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Respecteer hen om hun werk en luister naar hun goede waarschuwingen, zodat ze hun taak met vreugde kunnen vervullen. Zorg ervoor dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te doen. Wees goede rentmeesters over wat de Heer u toevertrouwt en weet u in de gemeente van Christus geroepen om te dienen. Laat ieder in de gemeente die in nood verkeert dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de diakenen wil geven. En wat is daarop ons antwoord? Ja, we gaan belijdenis doen van ons geloof door te zingen in God de Vader op zijn troon, liedboek, gezang 342.

We bidden het gebed dat hier nog in het formulier staat. Het wordt afgesloten met het Onze Vader. En ik nodig u uit om straks het Onze Vader met mij mee uit te spreken. Dat we dat gezamenlijk doen. Vader in de hemel, we danken u dat u ons ouderlingen en diakenen gegeven hebt. Nu ook Piet en Mark erbij. Mensen die met uw geest vervuld zijn om uw gemeente op te bouwen. Verleen hun steeds meer de gaven die ze nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, barmhartigheid en onderscheidingsvermogen. Opdat ieder zijn taak zo vervult als u dat vraagt. Wilt u hen helpen hun dienst trouw te vervullen, zonder zich te laten hinderen door moeite of verdriet. Zegen ons als gemeente waarover ze zijn aangesteld. Laat ieder van ons zich aan de goede waarschuwingen van de ouderlingen onderwerpen en hen eren om hun ambt. Help ons elkaar echt lief te hebben. Zorg ervoor dat we de diakenen met blijdschap alles geven wat ze nodig hebben om de hulp die ze willen verlenen ook werkelijk te kunnen geven. En we bidden u. Rust ons door de inzet van deze ambtsdragers toe voor het werk in uw dienst, zodat wij als gemeente opgebouwd worden. Verhoor ons, Vader, door uw geliefde Zoon Jezus Christus, onze Heer. En in zijn naam bidden we het gebed dat u, Heer Jezus, onszelf hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Voordat ik de collecte aankondig, wil ik eerst, Rachel, aan jou het woord geven. Jij hebt nog iets wat je aan ons wilt zeggen over een bepaalde actie.

Nu wil ik jullie graag meer gaan vertellen over de schoenendoosactie. In de afgelopen 25 jaar hebben we al meer dan 1 miljoen schoenendozen versierd, gevuld en verzonden. Maar hoe komt nou zo'n schoenendoos

0: Er wordt een boekje met bijbelverhalen toegevoegd. Daarna gaan de schoenendozen naar plekken als Togo, Sierra Leone, Roemenië, Moldavië of vluchtelingenkampen in Griekenland. Zo hebben we wereldwijd al ruim 1 miljoen dozen naar meer dan 25 landen verstuurd in ruim 25 jaar. Eenmaal aangekomen worden de dozen op een feestelijke manier uitgedeeld aan de kinderen. Jouw schoenendoos maakt het verschil. Met schriften en pennen uit de doos kan een kind weer naar school. En de knuffel wordt het vaste maatje van een kind in een vluchtelingenkamp.
1: Wat is het toch geweldig om te zien hoe de schoenendozen die wij hier in Nederland of België vullen, daar worden ontvangen als een echte schat. Wij kunnen zoveel impact hebben met deze actie op hun levens. Het is geweldig om te zien. En jij kan onderdeel worden van de schoenendoosactie. Onder of bij je stoel vind je brochure waarin alle informatie staat hoe je een schoenendoos moet vullen. En we hopen natuurlijk van harte dat je mee wilt doen. Doe ook mee. Vul een schoenendoos, geef een schat.
2: Hallo gemeente. Volgende week begint de startzondag. We beginnen samen met leuke dingen in één weekend, waarna we een langere tijd in verschillende vormen samen over Bijbelse dingen gaan nadenken. Dit bracht mij op het idee om daar de schoenendoosactie aan toe te voegen. Wat mij opviel in voorgaande jaren dat er heel veel gegeven wordt aan de collecte voor verzending van de dozen, maar eigenlijk alleen maar gevuld wordt door gezinnen met kinderen. En ik denk dat het een leuke bezigheid is voor zowel jong als oud. Er zullen in de komende week briefjes liggen met wat er in de schoenendoos moet zitten en wat optionele opties zijn. En mocht je nou geen schoenendoos in huis hebben, ga eens bij de schoenenwinkel langs. Daar hebben ze altijd wel iets op voorraad. Vind je het versieren lastig? Vraag elkaar dan. Zo zou ik het leuk vinden als we hier als gemeente een groot succes van kunnen maken in de maand september. En een hele hoop dozen kunnen inleveren 26 november in Veendam. Door zowel jong als oud. Ergens in september zal er nog een collecte worden gehouden voor de verzending van de dozen. Bedankt voor jullie aandacht en ik hoop op een hele grote opkomst.
3: Dankjewel, Rachel. Lijkt mij duidelijk en ik hoop dat de boodschap overkomt op deze manier. Het is nu tijd voor de collecte. Kerk en kosten, kerkverband. Kinderen mogen worden opgehaald uit de crèche. En we gaan daarna nog één lied met elkaar zingen. Gezang 167, samen in de naam van Jezus.

Nog even één opmerking voor de zegen. Als u straks Mark en Piet wil feliciteren, dan kan dat natuurlijk. We hebben de gewoonte vanaf die kant en dan kunnen we zo richting de koffie. Maar eerst mag ik u de zegen van de Heer meegeven. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God en de nabijheid van de Heilige Geest. Die zij met u, met jullie, allemaal.

In aansluiting op de kerkdienst draaide ik voor u een instrumentale versie van de lied Er is een God die hoort en het werd gespeeld door Ensemble Sonore. Het gemengd Drechtermannen. Gemengd Drechterkoor prees hem, zingt voor u, eens zal op de grote morgen.

En zo zijn we aan het einde gekomen van het programma Morgen Ligt van Omroep Eens Delta in Omroep Het Hoogland van deze 30 augustus 2026. En deze uitzending werkte mee de NGK in Appingedam. Dominee Nico Dijkstruis was de voorganger in deze dienst. Mijn naam is Rick Lokkers. Ik verzorgde voor u de techniek, presentatie en samenstelling van dit programma. Dit programma is er weer aanstaande zondag 6 september. Dan komt de kerkdienst vanuit de Kruiskerk. Ik ben er dan niet. En collega Dirk Poort nog niet eens een vakantie. Ja, Bakker, dan neemt dan de honneurs waar. Namens alle medewerkers van Omroep Eems Delta en Omroep Het Hoogland mag ik u dankzeggen voor het luisteren en u allemaal nog een goede zondag te wensen, voor zover het mogelijk is. We gaan afsluiten met een medley van opwekkingsliederen, gespeeld door Jaap Kramer en Hendrik van Veen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

De liefde die men tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.

Weet nog goed als de dag van gisteren. Het bericht wat ik van je kreeg. Ik had nog hoop dat het goed zou komen. Tot het ongeneesbaar bleek. En wat moet je dan? Wat zeg je dan? Als je het leven met de dood niet meer rijmen kan. Wat moet je dan? Shit, wat weet ik daar nou van?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. En Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Ik wil weer mee.

Jag med en hejma vorst. Du klokken blir for ny storm.

Wanneer de zee koppig breekt, ten hoge duin. Een witte vlok moet oinsloon op de kruin. Wanneer barse flauwt, beukt op basalt. En over dik en duin, grieze nevel valt. Wanneer bij eb het strand met al zijn pien. Naar de wessen wient, giert van vernien. Den vecht mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op stroot, plein en zeggen, op dak en toonspits van hemelhoge kerken, zing in het vlakke land het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer doom tot regelmoord worden. En bolle oosten wient, het land nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven het wordt gescheerd, wanneer de lucht ons nederig houdt.

noorden wint, de vlakte deilt. Wanneer het noorden wint, in een oordem gaat, dan kroogt mijn land.

dat blinkt in zijn licht om en om. En elke mooie vrouw verleidelijk in zijn werpon. Wanneer de eerste spin zijn veul weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidenwind bliet waait door het groen, wanneer zuidenwind bliet jakkert over loon. Den juicht mijn land.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Het wordt lichter en een nieuwe dag breekt aan. Met je tranen laat je beekjes overstromen. Het is de reden dat er nieuwe bloemen staan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: Oh.
1: Hallo in de pokkel! Hallo!

beetje klaar. Haal de ruim, kom je doof ook terecht. Verdijn is top, ik kon hij scheem de zebruik. Verdaan er is beenmeske weer. Af Sodom, Veendam, Hogezaand of Delfts hier. Torstee, dat vergeet je nou weer. Vrogen, vrogen, waar ga je de tijd toch vroeg?

zit op de broodstaal, daar zag je ons voor. Dan komt toch altijd te kort. Dan aten we nog poffert en bonen op de weg, zelf weer als die zon nog lijf. Dan zien wie neigt, je bent met er een, wie zien gewoon, business life.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op printen
2: worden van de voorraad. Ja, werd die fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog...
0: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen met
3: Marianne.
5: Technischexpertjansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britten 1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom voor eens langs of contact ons op.
3: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: je vellen de ting aan, jongens, in. Pak me die dingen, vieze, vuile, grieven. Jos Geits, we komen eraan. Gooi er van de wissels even vlak, jongens, wel.
1: Ja, ik moet eerst nog wel een douchen.
0: Oké, snel. Scheids, die speelt mist in zonnig reis. Hij komt eraan.
1: Was dat Scheids?
0: Vrije trap, buurt.

0: feit bij de hand. Hoogeland. Hoogeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoogeland.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoogeland.

met het gelijk in het hoofd. Het geweer op de schouder. Klimt de soldaat op de sokkel. Doel en dood voor ogen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: En goedenavond iedereen. Welkom weer hier zo bij Commander. Het is zondag 30 augustus. Ik ben Benny en...
1: Ik ben Mike.
0: Nou, hey, hoe sta je vandaag?
1: Nou, wist je mijn naam niet meer?
0: Nou, jawel. Oh. Een beetje zo, een beetje op zijn Amerikaans.
1: Is dat Amerikaans?
0: Ja, dat doe ik.
1: Mike.
0: Ja, Mike is ook Amerikaans. Ja. Of Engels, of weet ik veel. Nee, wat voor vreemd land het wegkomt, ik weet niet meer.
1: Nee, weet ik ook niet.
0: Hey, Mike, deze week geen gasten, helaas. Het is een beetje, ja, een beetje rustig. Nee,
1: er zit niemand.
0: Of jij moet er gaan zitten, ik weet het niet.
1: Maar... Ja, dat kan wel net doen of ik een gast ben.
0: Een beetje zo... beetje
1: of jij gaat er zitten, dan doen we gewoon een heel rare gast.
0: Ja, een rare gast. Jij de vreemde gast.
1: Ja. Ja, scherp.
0: Zo kunnen we wel doen. Hey, deze week...
1: Een beetje kleur bekennen.
0: Kleur bekennen, ja.
1: Ja, ja, we gaan alles doen met kleur.
0: Ja, je bedenkt wat natuurlijk. Dus,
1: ja,
0: ik vond trouwens wel een leuk idee hoor, want er is natuurlijk heel veel gezongen over kleur.
1: Ja.
0: Iedereen heeft wel een nummertje gemaakt, iets met een kleur erin. Blue, red, noem het maar op.
1: En er zijn artiesten met kleur in hun naam.
0: Ja, nou, ja, ik noem maar wat.
1: Pink en wie hebben we nog meer?
0: Zo snel kun je niet meer denken, hè?
1: Nee, ja, Pink. Nee. Daar komt er eerst helemaal op. Dat is een artiest met een kleur.
0: Ja,
1: nee. Ja, goede vraag voor TikTok.
0: Ja, voor TikTok. Ja, of via WhatsApp.
1: Ja,
0: WhatsApp kan ook.
1: Ja, ik zal de WhatsApp even openzetten. Dan kunnen we het ook een beetje volgen.
0: Ah ja. Ja, dat is wel zo handig. Dus het thema voor vandaag is dus kleur bekennen. Heb je een leuk nummertje, verzoeknummertje misschien? We kunnen alle kanten nog een beetje op. Iets met een kleur in de titel of in de artiest. Wees vrij. Stuur het naar ons toe en kijken of we toch even ertussen kunnen duwen.
1: Ja.
0: Hè? En dan kun je appen naar 06-139-28-528. Naar de studio. Of via TikTok.
1: Of via TikTok,
0: ja. Want TikTok live, daar zijn we ook weer op te zien.
1: Ja. Ik zal hem zwaaien.
0: Ja, zwaaien. Ja, zwaaien. Ja. Hey, ons eerste nummertje. Die vind ik wel even heel toepasselijk. Het komt goed uit. Er zit kleur in. Het woordje color zit erin.
1: Ja.
0: Maar het is een beetje onze eerbetoon aan Dolly Parton.
1: Nee, jij vertelde dat dit haar nummer was waar ze een beetje bekend mee
0: is. Ja, voor zover ik weet is zij hiermee doorgebroken met Code of Many Colors. Het is een nummertje wat ze toen heeft geschreven. Kwam door haar moeder. Haar moeder had er ooit eens een keer een jas gemaakt. Omdat ze waren heel arm. En van allerlei lapjes aan elkaar. En zo is het inspiratie ontstaan, zeg maar, voor dit nummertje.
1: Ja.
0: En daar is ze ook mee doorgebroken. Maar Dolly Parton is ons ontvallen, helaas. Deze week op 80-jarige leeftijd.
1: Vrij plotseling. Maar ik had wel eens een keer een filmpje gezien dat ze een beetje ziek was en zo. Dat ze dat vertelde. Maar ja, dat het in één keer zo was, ja.
0: Ja, dus helaas. Wij moeten weer een icoon missen, Mike.
1: Ja, ja. Helaas.
0: Ja, het is een beetje droevig.
1: Ja.
0: Ja, en...
1: Maar ik hoorde op het nieuws dat in 2040 of zo... ze heeft ook een pretpark.
0: Ja, ja. Dollywood. Ja.
1: En daar heeft ze een kistje staan. En daar heeft ze één nummer of meerdere nummers, een cd in liggen, in die kist.
0: Ja.
1: En die mag over 20 jaar of 30 jaar mag die opengemaakt worden. En dan komt er nog weer nieuwe muziek vanuit.
0: Nee, dan komt er nog weer nieuwe muziek uit.
1: Ja, klopt.
0: Dus het is toch wel heel apart. Hè? Het is met Michael Jackson en met Prince is dat ook zo.
1: Ja.
0: Ja, er komt allemaal nog weer nieuwe muziek naar voren, wat ze allemaal ergens opgeslagen hadden. En Dolly doet het op deze manier.
1: Ja, vond ik een leuk idee.
0: Het is wel heel leuk. Dus ons eerbetoon aan Dolly Parton, Code of Many Colors.

0: con Mendo.
1: Dat was onze Dolly met Code of Many Colors.
2: Ja, ik kan me wel herinneren dat nummer. Ik heb wel vaker gehoord.
1: Ja, wel
2: een heel mooi nummer.
1: Heel bekend. Ja. Dus dan gaan we even terugkijken op onze aflevering toen we alles over met koningen en koninginnen deden, prinsen. Dit is The Queen of Country.
2: Ja, zeker. Ja. Dat vind ik ook.
1: Dus, maar ja, Dolly is er niet meer. Ik zal me benieuwen. Dan is eigenlijk een plek voor een nieuwe Queen of Country. Is dat wel toepasselijk of?
2: Nee.
1: Nee, niet echt, hè?
2: Nee.
1: Nee, ze moeten gewoon blijven. Die plek is bezet. En...
2: Dat, ja, misschien kan... Ja, maar ik kan me nou niet iemand voorstellen die dat ook...
1: Nou, dat is wel een hele goede vraag. Maar mocht het nou zo zijn, dat we nou zeggen... Oké, er moet een nieuwe Queen of Country komen. Wie zou dat dan kunnen zijn? Ja, niet dat we het doen. Hè, nee. Want Dolly blijft voor altijd op die plek natuurlijk. Maar
2: ik zou het zo niet weten.
1: Ik heb wel eentje.
2: Wie dan?
1: Nou, ik denk Shania Twain.
2: Oh ja. Zullen we even zoeken of die ook een nummer heeft met kleur?
1: Misschien wel. Ja, gaan we even zoeken.
2: Ja, gaan we
1: dus,
2: doen.
1: Mocht er al een vervanger zijn voor een Queen of Country... Dan is het toch in mijn ogen wel Shania Twain. Ja.
2: Ik zag op TikTok al verzoekjes voorbij komen. Marco Borsato met Rood.
1: Oh, oké.
2: Die hebben we een tweede uur er al in gezet.
1: Ja. Marco, ja, daar kunnen we ook uren over doorpraten.
2: Ja, kan hoeft niet.
1: Gaan we niet doen, hoor. Nee,
2: dus. Volgende nummertje die we klaar hebben staan. Nou, daar zit twee keer kleur in.
1: Twee keer kleur? Ja, eigenlijk wel. Wel dezelfde kleur, maar twee keer.
2: En als je dat te veel drinkt, dan krijg je nog een andere kleur. Dus er zit eigenlijk drie kleuren in.
1: Eigenlijk wel drie, ja.
2: Nee, ik slinger hem er gewoon in.
1: Ja, dat is goed.
2: Red Wine van UB40.

0: You'll be 40. Red wine. Ja, en als je te veel drinkt, dan krijg je een andere kleur. Welke kleur eigenlijk?
1: Nou,
0: een beetje paars of niet?
1: Ja, paars, blauw.
0: Ja, of je drinkt heel veel, dan word je wit.
1: Ja.
0: Wat een kleuren, joh.
1: Dan heb je het echt te veel gedronken. Maar dat is kleuren. En dan kleur je met je bek op de straat, wordt alles weer rood.
0: Ja,
1: rood.
0: Ja.
1: Alles is in kleur, hè?
0: Alles. Ja, alles kan je met kleur doen.
1: Ja. Ja.
0: We hadden het net over Shania Twain. Maar vonden we toevallig daar een mooi nummer van. Met Willie Nelson.
1: Met Willie Nelson, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Die hebben we er even ingezet voor 2 uur. Hmm. Verrassend nummer.
1: Verrassend nummer. Ja, ik vond hem leuk.
0: Ja, we hebben een klein stukje
1: kunnen luisteren. Heel leuk. Dus, ja. Ja, Willie Nelson die heeft ook zo'n aparte stem. Hè. Dus, het is altijd, ja, die komt altijd weer binnen.
0: Oké.
1: Okay. Vind je niet?
0: Ja,
1: nee, je kijkt me weer zo aan. Nee, nou,
0: ja. Ik was een beetje aan het uitlokken.
1: Oh, jij lokt nogal wat.
0: Ja.
1: Mike de Lokker.
0: Ja. Ja. Wat hebben we klaarstaan? Mooi muziek, zeker. Maar wat hebben we nu klaarstaan? Mr. Blue Sky.
1: Mr. Blue Sky, ja. En daar hebben we weer ons kleurtje. Mr. Blue.
0: Ja.
1: Ja. Hé, er schiet me weer eentje te binnen. Dat is van... toen met Paul de Leeuw.
0: Ja, dat was ook Mr. Blue.
1: Mr. Blue.
0: Ja,
1: van wie was die ook alweer? I'm Mr. Blue. Ja, I'm here to stay with you.
0: Die was toen in de show. Ja. En die man die was heel erg ziek.
1: Ja.
0: En dat werd toen een giga hit.
1: Ja, hij had AIDS of zo. Ja,
0: ja dat klopt. Was, ja. Klopt, ja.
1: Dat is lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Ja. Maar het staat me nog wel heel goed bij.
0: Ja, wel indrukwekkend.
1: Ja,
0: misschien dat we die nog even kunnen zoeken.
1: Ja, gaan we even opzoeken. Ja. Of dat iemand het weet. Zo, Mr. Blue, van wie was die ook alweer? Ik weet hem al. Ja, René Klein.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja toch?
0: Nou, weet niet. We gaan even zoeken.
1: Ik weet niet zeker. Voor mij René Klein. Maar als jij het weet, mag je het ook appen. Naar studio. Nog even het nummertje. 06-139-28-58.
0: Ja, René Klein. Ik zie hem al. Iemand heeft...
1: Oh, TikTok is sneller.
0: Ja, Bert heeft het al even geappt. Zo, Bert. Ben je snel. Ja, nou, ja, klopt.
1: Bert is heel snel. Maar had ik dus wel gelijk, René Klein. Mijn geheugen
0: werkt
1: toch best toch wel een beetje.
0: Je had een keer gelijk. Maar,
1: Maar we hadden over Mr. Blue Sky. Die gaan we nu even draaien. Dus die komt er nu aan. Electric Light Orchestra.

0: En dan was er dan een Electric Light Orchestra.
1: Ja, er zat nog een heel stuk achteraan.
0: Ja, dat is gewoon een dweilorkest of zo wat er nog achteraan zit. Die gaat nog een half uurtje door.
1: Hij is wel mooi. Hij is wel echt heel mooi.
0: Hij is wel heel mooi. Alleen dat stukje op het einde had mij van mij niet gehoeven. Gewoon een klein beetje en dan afgelopen. Klaar.
1: Ja. Ja.
0: Het duurt zo lang.
1: Ja, ik vind dat echt wel gaaf als je zo'n band hebt met zo'n heel groot orkest.
0: Ja, nee, dat is wel geweldig.
1: Och, ik vind dat geweldig. En soms heb je ook wel eens van die artiesten die dan even een concertje doen met een heel concert. Hoe noem je dat? Met een heel orkest erbij en zo.
0: Ja.
1: Dan hun nummers weer echt geweldig.
0: Ja, maar dat zie je ook. Hè? Heel veel popartiesten doen dat ook. Hebben ze een popnummertje uitgebracht vroeger eens keer. En dan doen ze dat later. Doen ze dat live nog weer met zo'n heel orkest erbij. Ja. Beetje, ik heb een leuk nummertje. André Rieu erbij. En daar krijg je heel wat leuks.
1: Ja. En aan de andere kant, vroeger vond ik MTV, vond ik het ook altijd heel leuk. Deze akoestiek opeens.
0: Akoestiek?
1: Ja. Je hebt van die
0: akoestiek.
1: Een plukt.
0: Een plukt. Akoestisch. Ja. Akoestiek. Akoestisch.
1: Ja. Mijn
0: shh
1: is niet zo goed.
0: Ja, nee, dat maakt ook niet uit. MTV. Een praatje wel. Ja. MTV. Ja, dat is,
1: dat had je dan.
0: Dat was het vroeger, hè. Ja. Maar een gedeelte van MTV is er niet meer, hè.
1: Nee.
0: Tenminste, niet meer bij ons op de zenders. Dus het gedeelte
1: de
0: is
1: M
0: toch,
1: niet meer?
0: De TV is er nog wel, maar de M is weg, ja.
1: Daarover gesproken, die van jou was blauw.
0: Ja, die van mij was blauw. Als je het ook over hebt. Dus ik heb net nieuw televisie gekocht. Het is min of meer een beetje een verjaardagscadeautje voor mevrouw en ik. We kijken elkaar aan. We geven elkaar. Dus hij zei, we geven elkaar een tv. Ik dacht, hé, we krijgen twee tv's. Maar het bleek maar één te zijn. Ja. Dus helaas. Maar die heb ik dus nieuw.
1: Ja,
0: omdat de oude, die was blauw.
1: Ja, dat schiet me zo te binnen. Omdat we het over kleur hebben.
0: Ja, het was wel heel apart kijken hoor. Alles was blauw. Ik dacht dat ik de hele dag naar de Smurfen zat te kijken.
1: Ja.
0: Ja, en dan kijk ik naar jou, er komt een rare smurf aan. Ik denk, die is niet blauw. Dat is
1: een grote smurf.
0: grote smurf.
1: En dan keek ik naar de bank en er zat een moppensmurf.
0: Ja, zo. En waar gaan we naar de smurf? Naar konijntjes.
1: En die heb je ook in alle kleuren, maar deze is wit.
0: Ja, deze is wit.
1: En af en toe gaat hij ook nog met het vliegtuig.
0: Ja, dit is een mooi sprongetje. Je gaat luisteren naar White Rabbit en de Jefferson Airplane.

0: heel apart. White Rabbit, Jefferson Airplane.
1: Ja, je wordt er een beetje... Ja, het nummer stuwt je een beetje op. Ja, een beetje agressieve houding. Ja, dat heb ik er een beetje bij. Maar ik vind het wel gaaf.
0: Ja. Ik vind van waar komt die uitspatting? Zo ken ik je niet.
1: Dat weet ik niet. Maar dat heb ik vroeger... ik heb gejudo'd en ik heb niet heel hoog gejudo'd. Maar dan denk ik altijd zo oortjes
0: in. De kelder.
1: Ja. Maar dan denk ik altijd oortjes in. Dan denk ik altijd Rocky. Weet je wel, Eye of the Tiger. Een beetje opgepompt. Van.
0: Ja, dat was geen judo toch? Dat was de boksen.
1: Ja, nee.
0: Oh, bij wijze van, ja.
1: Weet je?
0: Dus, weet je helemaal...
1: Dit nummer is ook wel een beetje...
0: Agressief? Was je vroeger agressief, Mike?
1: Nee.
0: Nee? Nee. Alleen met judo?
1: Ja, natuurlijk, dat moet toch. En met voetbal ook. Dan moet je wel een beetje pit erin. Hè? Dan moet het niet over je heen laten lopen.
0: Nee, met voetbal zeker niet.
1: Nee, dat doet zeer met die noppen.
0: Dat doen we zeggen.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Nee, dat.
0: Maar
1: het is wel een beetje somber. Beetje somber, hè, toch? En toen gingen we een beetje kijken van welke nummers hebben we nog meer. Maar we doen er even een vrolijk nummertje.
0: Ja, en toen keek je mij aan en toen zeg je...
1: Keek ik in jou in je ogen.
0: Mijn mooie...
1: En toen zag ik je ogen niet, want je bril is heel erg vies. Ja, kijk, en toen zag ik je in je mooie blauwe ogen. Toen dacht ik, nou, dat kan maar één zijn die we kunnen draaien. En die heeft het over mooie blauwe ogen.

0: Hoor die mooie blauwe.
1: Oh, ja.
2: Ja, altijd trap je erin, hè? Maar dat is een jingle en dan gaat hij even stil en dan begint hij nog even door, zeg maar.
0: Ja, even door. Dan begin ik altijd veel te vroeg.
2: Ik kneep je nog even zo van.
0: Ja, ik denk, wat wil hij nou weer? Handtastelijke mic.
2: Ja, ik zat weer aan je. Ja.
0: Maar ja, je zat weer lekker aan. Maar we kwamen vast door mijn mooie blauwe ogen.
2: Ja, ja, dat denk ik ook.
0: Je hoorde Django Wagner.
2: Heb je blauwe ogen?
0: Ja, ik heb blauw. Zie je dat niet? Hallo?
2: Ja, ja, nou, inderdaad. Nee, was me van nooit opgevallen.
0: Je moet wel een beetje diep in mijn ogen kijken.
2: Ja, dan, ik denk dat het daaraan ligt dat ik
0: de
2: dat niet doe.
0: Poppetjes van mijn ogen. Ah, kijk.
2: Ja. Hé, maar we waren zo net even aan het zoeken tijdens Django Wagner naar Yellow. En toen vonden we een heel gaaf nummer.
0: Ja.
2: Die had jij nog heel... Die komt straks.
0: Die komt straks,
2: ja. Ja, maar we hebben een paar nummers... hadden we er al in staan. Yellow Moon, Neville Brothers. Zeg mij niks. Eerlijk waar, zeg mij niks.
0: Zeg je ook niks?
2: Het is voor mijn tijd of na mijn tijd. Of,
0: nou, ik moet wel zeggen, ik ken het nummer. Ik heb het wel eens gehoord. Maar het is echt al... Ik zou niet weten wanneer ik hem voor het laatst
2: heb gehoord. Nee, dan is toch leuk. Dan horen ze dat bij veel minder. Ja, ik slinger hem er gewoon in. Dan gaan we luisteren.
0: Doe het, Mike.
2: Ja, doe het. Ik had ook geen achtergrondmuziek. Geen helemaal fout, hè?
0: Het is helemaal
2: chaos. Het is weer chaos. Het is chaos.

0: Zo, ik zal even goed kijken wanneer je afgelopen was, Mike. Deze keer zat ik helemaal goed. Hey, je hoorde Yellow Man, Strong Me Strong. Ik vond hem best lekker. Lekker
1: rekken. Ja, ik kwam zo naar boven. Jij zei, oh, die is wel leuk.
0: Ja, ik voel me helemaal op Jamaica zo.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Het is buiten een beetje raar weer.
0: Ja, we zeiden ook alweer, jij kreeg in een keer heel erg zin in zo'n dingetje? Zo. Ja,
1: dat lijkt me niet verstandig, maar ja. Dat ik dat ga doen. Maar daar is wel muziek voor.
0: Daar is wel muziek voor, ja.
1: Ja. Klopt. Ja. Ja. Ik heb het maar bij Marsje gehouden.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat de reclame is, maar zeker.
0: Je sluit reclame, maar ik ken niet, jongen.
1: Sorry, jongens. Sorry.
0: Hey, terug naar ons thema. Het thema is kleur bekennen.
1: Mm-hmm.
0: En wat wou ik nog zeggen? Ik vergeet het. Oh ja, dit wou ik vragen. Wat is jouw favoriete kleur?
1: Mijn favoriete kleur?
0: Ja. Want iedereen heeft wel iets wat hij leuk vindt. Een van de vragen is altijd, wat is je favoriete kleur? Ja? Ik ben heel benieuwd, Mike. Wat is je favoriete kleur?
1: Eigenlijk zwart, maar jouw achternaam is ook zwart.
0: Dat klopt. Mijn favoriete kleur is inderdaad ook zwart.
1: Ik grijp altijd wel naar zwart. Wel een beetje safe natuurlijk. Maar,
0: ik
1: kijk nou naar mezelf. Ik heb groen, blauw. En wat heb ik voor schoenen aan? Welke kleur is dit?
0: Dat is rood.
1: Rood. Ja, wel zwarte sokken.
0: Je bent wel kleurrijk.
1: Poeh, ben ik kleurrijk.
0: Je bent een kleurrijke manier.
1: Mm-hmm.
0: Hey, terug naar het programma.
1: We zijn allround deze keer, man. We hebben Nederlands gehad en we hebben rock gehad.
0: En we hebben nog steeds de standaard nog niet gesmeerd.
1: Nee. Die van mij doet dat niet.
0: Nee, deze doet het nog steeds.
1: Hij begint ook al.
0: Ja, begint hij ook al.
1: Ja.
0: Het is vast ouderdom, oude studio. Volgende week even een busje WD-40 mee.
1: Is ook reclame. Mag niet.
0: Kijk, zie je hoe makkelijk je dat eigenlijk doet zonder dat je het door hebt?
1: Dan moet je wel anders om denken, ja.
0: Dat is, je moet er echt om denken. Straks als ik weer in mijn Ford naar huis rijd, dan...
1: We hebben het over kleuren.
0: Ja.
1: Jij kwam met dit nummer eraan, Yellow River.
0: Ja.
1: Ja, vertel.
0: Nou, dit is al een oud nummer. En ik hoorde even, ik zat even te luisteren. Ik dacht, potverdorie, en dan vliegen die herinneringen weer omhoog van vroeger. Ja. Het is al een oud nummer. Ik dacht van, deze moet er echt even tussen. Ja. Je gaat luisteren naar Yellow River van Christie.

0: Lekker nummertje.
1: Ja, ja. Ik vond het mooi nummer. Ja.
0: Lekker, hè?
1: Ja, ik heb wel het gevoel dat ik een beetje zin heb in vrolijke muziek.
0: Ja, een beetje vrolijk.
1: Ja, soms heb je dat gewoon even nodig. Dat je ja. even een beetje...
0: Maar we willen het ook een beetje vrolijk houden. Dus we gaan er straks even doorheen.
1: Ja, maar soms zijn die serieuze nummers zijn ook gewoon heel mooi.
0: Maar het is natuurlijk wel radio en mensen willen natuurlijk wat...
1: Ja, een beetje vrolijk. Afwisseling.
0: Ja, anders gaan we naar Radio 5. Zwaar klassiek.
1: Is dat klassiek?
0: Ja, jij gelooft wel. Oh. Ik weet niet zeker.
1: Oké. Okay. Nee.
0: Hey, Orange Blossom Special, die komt er nu aan, Mike.
1: Ja,
0: dat is vooral een van onze favorieten van Johnny Cash.
1: Ja.
0: En weet je nog dat we dat nummertje toen gemaakt hebben? Toen,
1: ja, klopt.
0: Van Johnny
1: hebben
0: Cash. Hebben die bij ons?
1: Dat weet ik niet. Ga ik ook zoeken. Maar ja. Dat is geen, ja,
0: Ring of Fire.
1: Ja, maar er zit geen kleur in.
0: Nou, vuur heeft toch ook een kleur, oranje. bedenk maar waar. Nee, maar ik dacht er zo aan, omdat we hem erin zetten, Johnny Cash. En toen dacht ik even terug aan het nummertje wat we toen gemaakt hadden. En die vind ik nog steeds geweldig.
1: Ja, als we nog tijd hebben, dan gooien we ons eigen nummertje er even in.
0: Ja, nee, ja. We gaan het even zien.
1: We gaan naar Johnny Cash. Ik vind hem lekker. Alleen de intro is al lekker. Ja. Maar we moesten eigenlijk al wat keuze maken. We hadden Prince nog klaarstaan en Aerosmith. We gaan wat keuzes maken, maar deze moet er gewoon echt in. Johnny Cash.

0: Mike.
1: Ja, ik had hem in de gaten, Mike, hoor.
2: ik zal stiekem er even andere jingles maken. We hebben nog meer...
1: Ja, we moeten even een paar nieuwe maken. Ja. Je hoorde Johnny Cash in Orange Blossom Special. En volgens mij die Orange Blossom Special... ik weet niet zeker, maar volgens mij was het een locomotief of zo. Een trein?
2: Ja, dat klonk wel zo, als een trein.
1: Ja, hij gaat ook als een trein.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Hey, ik heb iemand gevraagd van, nou, we hebben geen thema deze week. Tineke heb ik weer gevraagd. Een beetje bijna onze vaste redactie.
1: Nou.
2: Ik zeg, weet je wat leuks? Dat zijn kleuren. En toen, zodoende, kwamen we daar een beetje op.
1: Ja.
2: En had ze allemaal nummers naar voren gebracht. Ik denk, nou, die is gaaf, die is gaaf. Dus die staan allemaal in de lijst. En toen kwam ik met deze Green Onions. En dan zou jij denken van, dat is niet echt een nummer voor jou.
1: Ik heb geen idee.
2: Nee. Je kent het nummer?
1: Nou, er gaat nog geen belletje rinkelen nog.
2: Nou ja, bij mij komt hij af en toe... Ik heb vroeger veel gegamed. Bepaalde spellen enzovoort. En voetbalspelletjes. Maar ook autorace spelletjes. En daar zat hij in. Daar zat de Ring of Fire van Johnny Cash ook in.
1: Ja.
2: Dat weet ik
1: nog wel.
2: Ja. En Need for Speed was dat, weet je wel.
1: Ja.
2: En daar zat dit nummer ook in. Zodoende ken ik dit nummer. En er zit Green in. Maar waarom die onions? Dat weet ik niet. Ik heb nooit echt naar die tekst van dat nummer geluisterd.
1: Als je dat een beetje vertaalt naar Groningen, met gruine siepels.
2: Ja, maar wanneer siepels gruin?
1: Dat weet ik niet. Ja, in het begin, de sprietjes, maar ja. De ui zelf niet. Ja.
2: Nee, ik denk dat ik even naar de tekst een keertje ga luisteren. En dan kijk ik waar het over gaat.
1: Nou, is dit je kans?
2: Ja, ik slinger hem erin.

0: Ja, we hebben eigenlijk alles gehad, hè. We hebben reggae en we hebben... wat hebben we nog meer gehad? Country, instrumentaal nou.
1: Ja, maar instrumentaal. Ja,
0: je hoort ergens op de achtergrond hoor je die gitarist. Ja, die stoten ze tenen. Wauw!
2: Dat hebben we er ook gewoon ingelaten.
1: Het belletje ging wel rinkelen trouwens.
0: En Need for Speed Underground was dat.
1: Voor de liefhebbers van echt oude computerspelletjes was dit wel even...
0: Oud was dat ook weer niet.
1: Nou, een beetje een homecoming dit.
0: Het was wel redelijk modern al hoor.
1: Ja?
0: Ja, zeker wel.
1: Oké. Ja. Ja, ze zien me weer.
0: Ja, zeker wel. Gaaf ze wel. Ja. Herinneringen. Hey, we hebben nog even tijd. We kunnen er nog één nummer in slingeren. Ik zal nog een beetje achterom zikken. Was ik alweer vergeten. Ja. Anders is het ook zo saai. Hey, pink. Roze.
1: Is dat roze?
0: Ja.
1: Roze, pink.
0: Ik neem aan dat zij bedoelen pink van de kleur. Niet pink van je hand.
1: Ik weet het niet. Eigenlijk is dat wel een goede vraag.
0: Ja. Hij zingt wel als zijnde dat hij zijn pink gestoten heeft.
1: Ja.
0: Over wie heb ik het dan?
1: Ja, Aerosmith.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch Expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen in het pittoreske dorp Winsum vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: En welke kleur staat hierin, Mike?
1: Golden.
0: Golden, ja, de goudkleur.
2: Goud is toch een kleur?
0: Ja, goud is ook goudkleurig.
2: Dat waren Popke Nadalsen.
0: Ja, Popke Nadalsen.
2: En hoe komen we daar zo bij?
0: Ja, hoe komen we daar zo bij?
2: Nou, wij zouden eigenlijk gisteravond naar Ruskert gaan, naar de cd-presentatie. Alleen, er kwam zoveel tussen. We hebben het niet gered.
0: Nee, we hebben het niet gered. En ik had eigenlijk bij voorbaat al afgezegd, want mijn vrouw die was jarig. Dus ja, dan kan ik het niet maken om dan weg te gaan. Ik had wel heel graag heen gewild.
2: Ja.
0: Dus, maar bij deze even, ook een goedmakertje natuurlijk. En, maar niet alleen dat, het is ook leuk muziek. Dus dat zenden we natuurlijk uit op de radio. Dus,
2: nee, ik vond het wel jammer dat ik er niet bij kon zijn.
0: Ja, ik ook. Maar ja, soms is het niet anders. Maar we wachten tot de tweede cd uitkomt en dan gaan we zeker heen.
2: Ja, zeker. Ik denk dat er zeker een tweede cd komt.
0: Ja, natuurlijk. Ja, die gaat er komen. Die jongens die timmeren echt aan de weg, hoor. Die Popke Nadalsen. Het is een beetje de Groningse huisbinnen aan het worden, denk ik.
2: Maar dat denk ik wel, ja.
0: Ja, dus... Nee, hartstikke leuk. Ander kleurtje.
2: Rood.
0: Ja, ander kleurtje. Rood.
2: Ja, nou, ja, deze rood. Is in TikTok was hij genoemd. Marco Borsato.
0: Ja, het is een verzoekje van een TikTok. En,
2: mag het alweer?
0: Hoe?
2: Ja, de hele tijd mocht je hem toch niet draaien, toch? Of wouden ze hem niet draaien?
0: Nou ja, natuurlijk. Hij werd een beetje geboycott natuurlijk door alle perikelen om deze persoon. Wat goed uitgepakt heeft voor hem natuurlijk.
2: Ik denk dat hij er wel last heeft van.
0: Ja, natuurlijk heeft hij er wel last van.
2: Maar hij is er weer, toch?
0: Ik weet niet, treedt hij alweer op? Ik heb niet gezien dat hij alweer op het optreden was. Maar ik gun het hem wel. Voor mij mag hij wel weer optreden, want ik vond zijn muziek altijd geweldig. En zijn shows altijd geweldig. Vroeger niet zo, met dat Italiaanse...
2: Hij is het Italiaanse. Oh, ja, is het. Ik ben ook wel fan van Eros Ramazzotti.
0: Eros Ramazzotti.
2: Weet je wel? Pizza calzone.
0: Ja.
2: Ja, nee, dat vond ik ook leuk. Dus ik hield er wel van. Maar Nederlands vond ik hem beter.
0: Ja, Nederlands is veel beter. Dit is Marco Borsato met Rood.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: En dat was Marco Borsato.
1: Ja. Ja, ik moet lachen, want we waren muziek nog aan het zoeken. Ja. En opeens begonnen hier allemaal lampjes te knipperen, want het nummer was bijna afgelopen. Maar we zaten al een beetje, in welke kleuren moeten we nog gaan doen? En dan een rainbow.
0: Rainbow.
1: Ja, dat zijn alle kleuren. Eigenlijk moeten we daarmee afsluiten.
0: Ja, gaan we daarmee afsluiten? Ja, maar, natuurlijk, alle kleuren van de regenboog.
1: Ja, dus als jullie een leuk nummer weten met rainbow erin, waar we het uur mee gaan afsluiten, app het. Of
0: via TikTok.
1: Of via TikTok. Ja. Ik heb al een favoriet eigenlijk. Het is wel een beetje mijn favoriet.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Dus,
0: maar oh, maar die, ook die van mij hoor. Ik vind hem ook geweldig. Ja. Ja. Maar jij kwam en ga je... Oh, deze gaan we doen. Deze gaan we doen.
1: Ja. Dus ik hoop dat die allemaal aangevraagd gaan worden.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Ja, maar dus, nou komt ook eentje. Die wou ik heel graag horen. Ik heb hem nog niet gehoord. We hadden het erover. Dolly Parton, King of Country.
0: Ja.
1: Pop ook wel een beetje, vind ik.
0: Ja,
1: King of Country.
0: Queen of Country.
1: Queen of Country. Hoi.
0: Ja, nou tegenwoordig kan alles hoor. Maakt niet uit.
1: Ja. Hoe doe je dat genderneutraal dan? Queen of King.
0: Ik heb geen idee.
1: Royal.
0: Royal, ja. Nou ja, groei maar onder neutrale kleuren.
1: Royal Country. Ja, zoiets. Ja, weet ik veel.
0: Ik doe het er ook niet toe. Hey, volgende nummer hebben wij dus over. We hebben het weer over blauwe ogen.
1: Ja.
0: Dan komt hij weer. Oh,
1: ja,
0: Blue Eyes Crying in the Rain.
1: Ja, zo kwam ik op Dolly Parton. Want die moet een opvolger worden van Dolly Parton.
0: Nou, nee, niet de opvolger. Nee,
1: maar een beetje in de richting. Shania Twain, die loopt ook al een tijdje mee.
0: Ja.
1: Ja, vind ik ook goed.
0: Ja, die is Shania Twain. Toevallig zag ik het. Die was van de week 61 geworden voor mij. Dus die dame is, die gaat ook alweer op leeftijd.
1: Ja, dat zou je niet zeggen.
0: Nee,
1: gaat hard. Dat ook niet.
0: Nee, maar die was... Nee, ik kon niet zien. Maar dat was natuurlijk wel een beetje hier en daar een beetje aan geplamuurd.
1: Is dat zo?
0: Beetje bijgeschaafd.
1: Nee, voor mij was zij niet van de plastische chirurgie.
0: Nou, dat weet ik nog niet.
1: Wel van de pruiken.
0: Zeker wel met de pruiken, ja. Maar ik durf mijn vingers daar niet voor in het vuur te steken.
1: Voor mij is het gewoon natuurlijke schoonheid, was het.
0: Zou het?
1: Ja, vind ik
0: wel. Nou ja, dat geloof ik niet maar. Want jij hebt er wel kijk op, Mike.
1: Ja.
0: Dus ik geloof het maar.
1: Ja, zoveel kijk erop dat ik denk van nou, zou jij niet eens een keer wat laten?
0: Ja, maar heb je een beeldhouwer voor nodig? Dus,
1: ja, een trilplaat.
0: Ja, een trilplaat. Ja, een beetje kneden hier en daar. Bij de basknijpers op de rug zo, om alles een beetje strak te trekken.
1: Ja, oké. We gaan luisteren naar Shania Twain en met Willie Nelson.
0: Yes.

0: De Shania Twain en Blue Eyes Crying in the Rain met Willie Nelson. Ja. Ik vond hem leuk.
1: Ja, hij was wel live. Dus dat was
0: maar dat is altijd wel leuk.
1: Ik draai je niet vaak live muziek?
0: Nee.
1: Maar niet dat ze het nou live zingt, maar dat is live opgenomen.
0: Live opgenomen.
1: Ja, zeker.
0: Maar geweldig hoor, Shania Twain. Ik ben getrouwd op een nummer van Shania Twain. Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Welk nummer? Get Out of Here.
0: Ja, Get Out of Here. Ja.
1: Nee,
0: okay.
1: Weet je niet meer?
0: We gaan
1: weet
0: door naar
1: meer?
0: Het volgende nummer.
1: Weet je niet meer?
0: Ja, wel. Weet
1: welk
0: ik wel.
1: Nummer dan?
0: Ja, From This Moment.
1: From This Moment. En dan moest je dansen dan zo?
0: Nee, dan kwam ik zo lopen.
1: En je
0: dan,
1: kwam oplopen op dat nummer?
0: Nee, ik stond er al aan. Niet, ik kwam eraan lopen.
1: En die kwam op dat nummer aanlopen?
0: Ja.
1: Oké. Ik ben benieuwd. Ik ga het nummer eens even... Ik kan hem niet zo 1, 2, 3 naar voren halen, maar...
0: Ja, echt heel leuk. Ja, het is echt heel leuk.
1: Ja,
0: nou, ja, okay. Goede herinneringen.
1: We hadden het net ergens over. Waar hadden we het over? Oh ja, thema's voor volgende keren allemaal.
0: Ja.
1: Wat hadden we nou? Volgende week moeten we even iemand... Want is in Warfum over 2 weken, zeg ik dat goed, op 12 september... Is er een festival of
0: een festivaletje? Ja.
1: Festival, na zomer, hè?
0: Na zomer, ja.
1: Ja. En dachten we, misschien moeten we iemand van die organisatie daar eens even voor uitnodigen.
0: Ik vind het eigenlijk niet zo leuk.
1: Wat vind je niet leuk?
0: Nou, dat er zoiets is, na zomer. Dat betekent
1: dan
0: dat
1: is de zomer
0: voorbij.
1: Ja, ik snap wel. Ik denk, welke kans ga je op?
0: Ja.
1: Ja, je weet het niet.
0: Je hebt het door, hè? Je kent het te goed.
1: Ja. Nee, tuurlijk. Maar dan is het nog wel leuk om dat met een feestje af te
0: zetten. Dat is wel leuk.
1: Dus nee, ik zag allemaal bandjes staan. En het begint om 5 uur, dus dat is echt voor de avond. Ach, ik heb er wel zin in.
0: Ja, daar heb ik ook wel zin in. Ik moet volgende week maar eens over hebben.
1: Ja, dat dacht ik. Maar ik hoop dat ze een van hun kan komen.
0: Ja,
1: als je even een thema na zomer... Nou, die helemaal weer te pakken.
0: Nou.
1: We weer, dan hoeven we daar geen week stress over te hebben... wat we nou weer moeten bedenken.
0: Nee.
1: Hey,
0: Eigenlijk hebben we dat ook nooit. Er komt altijd wel iets.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, je hebt nog wat leuks.
1: Ja, ik was aan het werk vandaag. Ja, yes. Echt. En toen was er een klant en die gaf mij een papiertje. En ik ken die klant heel goed. En die hebben een, moet ik dat wel goed zeggen... een zeefdruk atelier... In Warfum.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dus, dat is hobbymatig of is dat echt een bedrijf?
1: Nou, volgens mij is het wel echt een beetje projectmatig enzovoort. Ja, het is wel echt een bedrijf.
0: Oh.
1: En zondag 6 september, dat is volgende week, hoop ik dat ik vrij ben. Maar ik denk het wel dat ik daar even heen ga. Want wat gaan ze doen? Dan moet ik even goed lezen hoor. Ik heb wel mijn goede bril op. Maken ze een collectief kunstenaarsboek. Dus dan kan je daar naar binnen kijken en dan kan je ook iets maken. En dan wordt dan één groot boek, stel ik me voor.
0: Aha.
1: Ja, dus, maar je kan op hun website kijken. www.zeefdrukateliershoogeland.nl En dan kan je daar kijken.
0: Dat klinkt heel interessant.
1: Ja, maar volgende week is het dus van 1 tot 5 kan je daar naar binnen. Dus dan ga ik ook even naar binnen.
0: Maar kun je echte lijven tegenkomen?
1: Ja, levende lijven.
0: Maar mag je dan zelf ook nog iets zeefdrukken?
1: Ja, je mag dingen maken, denk ik. Want dat komt in dat collectief kunstenaarsboek. En het maakt niet uit, want er staat ook bij... onverwachte lijnen, vreemde vormen en mislukkelingen. Dus jij mag ook komen, Benny. Zijn deze dag precies de bedoeling. Ja. Iedereen kan meedoen. Dus we kunnen ook wat maken.
0: Ja.
1: Dus je kan onderdeel zijn van het kunstenaarsboek.
0: Wat dat betreft, jij had het uit kunnen vinden.
1: Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Kop als een zeef en altijd druk.
1: Ja, dus. Ja, wat zeg je dat weer mooi, Benny. Nee, leuk. In Warfum. Waar is het? Hoofdstraat 31. Gaan we doen.
0: Wij gaan zeefdrukken. Ja, leuk.
1: Maar dat is wel leuk. Maar jij bent wel technischer. Maar zeefdrukken is toch... Dan maak je op het doek en dan, en dan ga je dat...
0: Ik ben heel benieuwd. Je moet het door zo'n zeef heen drukken. Je trekt het eroverheen of zo. Je doet de verf in en dan moet je zo'n ding naar je toe trekken. Dan druk je het verf door zo'n zeefje heen. Ja. En dan zit het erop of zo. Weet ik.
1: Gaaf.
0: Maar zo zit het erop.
1: Ik ga volgende week zeker kijken.
0: Ja. Dus zeefdrukkerij. Misschien, misschien is er nog een ommekeer voor jou, Mike. Misschien een nieuwe functie.
1: Nee. Ik heb voor mijn hobby wel. Want ik heb wel eens verteld dat ik van die video arcadekasten maak.
0: Ja.
1: En
0: daar
1: hebben wij van de week, jij voornamelijk, hebt die zwart gespoten. Het was niet zo'n succes dat ik het deed.
0: Maar wel de kleur, hè? Hey, de kleur.
1: Zwart. Ja, dat. Maar ik denk, misschien kan zij daar wel iets op zeef drukken. Of iets,
0: dat zou misschien kunnen, ja.
1: Dat is wel echt heel gaaf. Dan heb je wel iets unieks.
0: Ja.
1: Dus gaan we even kijken. Ga je mee zondag?
0: Ja, als ik tijd heb, ga ik met je mee.
1: Je hebt alle dagen tijd, jij. of is het Formule 1?
0: Zou best kunnen, ja. Volgende week is het is wel Formule 1 weer volgende week.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Nou, gaan we wel zien. Maar die kan op pauze, hè? Kun je later terugkijken.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dus dat kan altijd. Hey, terug naar muziek.
1: Ja. Gaan we?
0: Ja.
1: We hadden het over blauwe ogen hebben al een paar keer gehad.
0: En deze keer gaan we het hebben over bruine ogen.
1: Ja.
0: En je gaat nu luisteren naar Brown Eyed Girl van Morrison.

0: Van Morrison en Brown Eyed Girl.
1: Ja. En daar gaan we erover. Ja. Zei je dat best wel.
0: Ja, je was ook weer net op tijd terug, Mike.
1: Ja, ja, was ja. Even een...
0: Een hele snelle.
1: Ja, snelle, ja. Ja, ja, ja, even
0: een... En pitstop.
1: Een pitstop.
0: Een pitstop, ja.
1: Hey. Gierende banden, rokende banden.
0: Ja, daar rokende banden. Hey, next number. Dat is toch wel echt één van mijn favorieten. Want deze vind ik echt geweldig.
1: Ja, en ik vind er eigenlijk helemaal niks aan.
0: Ja, het is toch wel raar. Onze smaken zijn zo verschillend.
1: Ja, echt. Maar dat maakt het ook wel leuk, hè? Ja. Je gaat alle kanten op.
0: Ja.
1: En nou even de verkeerde kant op.
0: Nee hoor, dit is een hele goede kant. Het volgende nummer, ik zal hem alvast verklappen. Dat is Yellow van Coldplay.
1: Ja, jullie zijn daar thuis wel fan van, hè?
0: Ja, we zijn er thuis wel fan van. Ja. En het leuke ervan, ik heb een hele leuke herinnering aan. Want mijn dochter had vroeger een bandje. Ja. No Way.
1: Ja.
0: Die is ook ons geweest in de studio hier vroeger. Toen waren wij nog niet hoor. Nee. Maar die hebben dat nummer ook gespeeld. En dat vond ik altijd zo geweldig als ze die deden. Hè.
1: Ja?
0: Ja, dat vond ik heerlijk. Okay. Ja. Dus ik vind het echt geweldig. En, ja, misschien overtuig ik je nog wel, Mike.
1: Ja, misschien. Ik ga eens even goed luisteren.
0: Ja, ga maar eens even goed luisteren.
1: Met de koptelefoon uit. Maar we hadden net over thema's voordat we naar jouw geweldige Yellow gaan van Coldplay. Volgende week. Gaan we nazomeren?
0: Ja.
1: En hopelijk met gasten?
0: Ja.
1: Maar toen zei jij van... hier hebben we ook een hele mooie wand met LP's.
0: Ja.
1: En er staan allemaal afbeeldingen op van de... Hoe noem je dat? Van de LP's staan er
0: covers.
1: Covers. Hoezen.
0: Allemaal cover. Hoezen. Ja, ja. LP-hoezen.
1: En er staan ook een paar tussen die ik gewoon echt niet kan. Kan.
0: Nee, maar ze ook een hele leuke tussen, hoor. Ja, zo even voor de TikTokers, die kunnen dat zo niet zien. Misschien moet je hem even draaien. Kijk eens even. Ja, ik kijk hier even. Ja, verder. Nog verder. Ja, kijk. Ja, hij is in beeld, Mike. Dus voor alle TikTokers thuis, dit is onze LP-hoezenwand.
2: Hier in de studio.
0: Ja, hier in de studio. En nu dachten wij, alles wat hier op de wand hangt, al die nummers, die gaan we gewoon dan draaien.
1: Ja. Dat is leuk, maar daar zit Supertramp erbij. Ja. Bill Collins zie ik.
0: Ja.
1: Elton John.
0: The Police, David Bowie.
1: De Rekels.
0: Ja. En Madness. Ik zie dat. Oh, dat wordt echt geweldig.
1: En wie is dat?
0: Nou, hij kijkt een beetje chagrijnig.
1: Leonard Cohen.
0: Leonard Cohen, die slaan we denk ik over.
1: daar ben ik dan weer nieuwsgierig naar, want dat zegt mij dan helemaal niks.
0: Fleetwood Mac en die echt een hele goede. War of the Worlds, die is zo leuk.
1: Ja, die is ook gaaf.
0: Dus dat gaan we zeker doen. Dus over 2 weken ons thema muziek aan de wand.
1: Nee, over 2 weken. Ja.
0: Over 2 weken.
1: Ja, David Bowie zie ik.
0: Ja.
1: Maar ik zie ook Beethoven.
0: Beethoven?
1: Ja, die staat er ook tussen.
0: Ja, maar daar maakt niet uit. Daar zijn ook wel wat house nummers van. Die zoeken we wel op.
1: Ja, dat is ook een Duitse nummer van, toch?
0: Nee, dat is Rock Me Amadeus, denk ik.
1: Dat is Amadeus. Dat wordt al gek. En ik zie ook die jazz. Jazz is ook wel leuk, hè?
0: Ja, je moet er wel van houden, hoor, van jazz.
1: En die met die flamingo dan?
0: Och, ik heb geen idee. Waar staat daar? Ik kan niets lezen vanaf hier, hoor.
1: Christopher.
0: Nou.
1: Maar dan moet ik even gaan.
0: Ja, okay, loop er eens heen. Maar ik zie wel Neil Young met Crazy Horse. Die is ook heel goed.
1: Christopher Cross.
0: Ken ik niet.
1: Christopher Cross.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou, gaan we opzoeken. Misschien is het wel hartstikke leuk.
1: Ik denk dat dat echt een gave aflevering wordt.
0: Dus, maar goed, terug naar onze eigen muziek. Mijn favorietje. Hè?
1: Sorry, ik hou erover op. The Birds zie ik.
0: Oh, die is wel goed.
1: En die, die twee, Simon en Garfunkel.
0: Simon en Garfunkel, ja. Ja, die is ook hartstikke goed.
1: Ja, mooi. Waar hadden we het over?
0: Sorry.
1: Yellow Coldplay.
0: Wij dwalen alleen maar op. Ja, dit
1: nou,
0: is,
1: weet je wat? Jij gaat naar het nummer luisteren.
0: Ja.
1: En dan ga ik nog even verder bij die LP's kijken.
0: Lijkt me een goed idee.

0: Nou, Mike, je bent overtuigd.
1: Ja, dat ik er echt helemaal niks aan vind.
0: Nou,
1: nee, sorry. Ja, ze doen het goed. Hartstikke leuk. Nee, ik zou hem niet in mijn playlist zetten.
0: Nee?
1: Nee, echt niet. Nee, ik ben niet. Misschien andere nummers van hem wel.
0: Nou, ja,
1: volgende week heb jij kansing met een nummer van Coldplay, maar nee.
0: Ja.
1: Wat er nou aankomt, vind ik wel leuk.
0: Ja.
1: Ja.

0: Oh, Stevie.
1: Stevie Wonder, ja. Volgens mij deed hij Dina. Ik weet het niet zeker meer, maar volgens mij zat het ongeveer zo.
0: Het is een Nederlander.
1: Het is een Nederlander. We hebben het over Georgie Davis.
0: Ja, nee, dat wist ik allemaal niet. Dat is heel veel informatie wat ik niet wist.
1: Ah, ja. Nou, zo zie je maar weer. Je gaat luisteren naar Black Star.

0: gezicht.
1: Nou, dat kon je horen, hè, dat hij fan was van Stevie Wonder.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, dat kon je zeker horen. Dus,
1: ik denk, als je het niet zou weten, dan denk ik, hey, Stevie.
2: Ja, nou, in zijn jonge jaren. Ja, ja,
1: maar heeft die man, die Georgie Davis, de Nederlander dus, heeft hij verder nog hits gehad?
2: Ja, hij heeft nog één nummertje nog gemaakt. Ik durf het zo niet meer te zeggen, nee, maar het is niet meer zo'n hit geworden. Dit was wel een klein hitje.
1: Ja.
2: Dus, maar en verder is het niet gekomen.
1: Ik denk dat dat wel begin jaren 80 is. Of
2: ja, het is wel jaren 80. Ja. Sound Show, Henny Huisman.
1: Geweldig was dat. Jammer dat er niet meer is, hè?
2: Nee, het is allemaal een beetje anders.
1: En altijd Idols en zo, daar ben ik nou ook wel.
2: Ja, de Idols en Starmakers en
1: nou, Starmakers.
2: Hoe heet dat?
1: The Voice.
2: The Voice.
1: En, ja, ja, ja. En verklede poppen en dan en drag queens heb je ook nog.
2: Ja, je hebt van alles.
1: Maar de Soulmix Show, daar was het eigenlijk wel, dat vond ik echt
2: heel
1: leuk.
2: Ja,
1: maar er zijn ook heel veel bekende artiesten die nou bekend zijn, die zaten allemaal in de Soulmix
2: Show. Ja, zeker. Die zijn
1: Desiree ook.
2: Marco Bossato.
1: Ja, ook.
2: Ja.
1: Ja, daarom. Die hebben we nog eruit.
2: Ja, noem ze maar op. Dus,
1: Georgie Davis.
2: Georgie Davis.
1: Dus
2: die Henny Huisman, die had echt een goede idee.
1: Ja, wat leuk, man.
2: Ja, het is eigenlijk
1: begonnen. Surprise, surprise, had hij ook.
2: Ah, ja, surprise.
1: Ja,
2: dat lijkt jou wel waar natuurlijk. Surprise, surprise. Ja. Zo'n showtje. Kun je hier ook eens een keer doen? Verrassingsnummer.
1: Ja, verrassing. Ja, als je, ja, een leuk thema. Leuk als iemand een,
2: het gaat maar door.
1: Ja.
2: Ja,
1: ach, man. Oneindig.
2: Vol ideeën. Het is maar, niet normaal.
1: Morgen moet ik weer beginnen met werken.
2: Ja.
1: En dat noemen ze ook wel een Blue Monday, hè?
2: Ja, dat noemen ze ook wel een Blue Monday, ja.
1: Ja, en jij wil graag dit nummer draaien?
2: Ja, ik vind hem geweldig.
1: Ja. Ik ben benieuwd, want zeggen wij niks. New Order, Blue Monday.

0: Blue Monday, New Order.
1: Ja, daar krijg je echt zin in van de maandag. Hoi. Ik kan niet zeggen dat het maar een van mijn favoriete nummers is. Nee, maar dat is echt voor een Blue Monday.
0: Ja, hey, kerel. Het
1: blijft toch raar, want ik werk... Nou ja, niet dat ik medelijden met mezelf heb, maar dat, ik werk elke dag. Maar
2: het klinkt
1: maandag,
2: wel een beetje zo...
1: Ja, maar maandag is, blijft toch ook zwaar?
0: Ja, de maandag is altijd zwaar. Ik denk dat het voor iedereen wel een beetje... Ja. Het is na het weekend en nou ja, wie weet wat je allemaal gedaan hebt. Tot diep in de nacht...
1: Nee.
0: Veel drinken, nee, stappen. Nee. Misschien wel heel hard werken thuis. Verbouwen.
1: Nee, ook niet.
0: Waarom is je maandag dan zo zwaar?
1: Omdat je dan weer alles moet opstarten voor je gevoel.
0: Oh.
1: Natuurlijk, je hebt wel administratieve klusjes en zo, dat soort dingen. Maar nee, ja, maandag, ja, dan duurt het weer zo lang voor het weekend is. Maar ja, dan werk ik ook, dus ja. Het blijft gewoon bloemen.
0: Nee, maakt daarvan niet uit. Nee. Ja. Eigenlijk zullen we het om moeten draaien. Gewoon weekends werken, of weekends, 2 dagen werken, 5 dagen vrij. Veel beter. Werkloosheid ook voorbij.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dan hebben mensen te weinig. Nee, laat maar zitten. Nee, dat komt ook weer niet goed, denk ik.
1: Ik ben blij dat jij niet de politiek in gaat.
0: Hey, nee, politiek is niks van mij.
1: Nee, dat dacht ik wel.
0: Dat zou niet best zijn.
1: We gaan weer over kleur hebben. Nee, we gaan het weer over muziek hebben. We hadden heel wat keuzes, want we zagen ook een verzoeknummertje Michael Jackson. Toen dacht ik, welk nummer van Michael Jackson? Black and White. Black or White, sorry.
0: Black or White, ja.
1: Ja, dat, die was heel mooi. Maar jij zei, die gaan we niet doen. Want we gaan met een regenboog afsluiten.
0: Ja, we gaan met een regenboog afsluiten. En, maar dat is toch...
1: Iedereen heeft hetzelfde verzoekje, zie ik, voor mij komen in de app.
0: Mm-hmm.
1: Dus die laten we voor het laatst. En dan konden we nog 1 nummertje nu draaien. En daar kwam jij mee. De Rolling Stones.
0: Painted Black.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is een gaaf nummer. Is dat met die helikopter in het begin? Of zo?
0: Ja.
1: Oh, dat is van Tour of Duty was dat.
0: Ja, ja, precies. Ja.
1: Geweldige serie. Die heb ik nou een aantal jaren geleden nog weer opnieuw gekeken.
0: Ja, geweldig. Dat was echt een leuke serie over de Vietnamoorlog. Ja. Ja.
1: Ik weet niet of het realistisch was. Ik denk het niet.
0: Dat durf ik ook niet te zeggen. Maar ik denk het naast wel. Er zijn wel heel veel films en series over gemaakt eigenlijk, over die oorlog.
1: Het was
0: niet zo'n beste oorlog van mij. Ja, alle oorlogen zijn niet goed.
1: Maar daar zat wel... Ja. Niet best. Nee, we gaan luisteren naar Rolling Stones. Ja, het zijn nou al een beetje rollators, denk ik. Bij...
0: de Rollator Stones, ja. Dat zijn inmiddels dingen.
1: Maar ze blijven nog fit, hè?
0: Nou, als je die Mick Jagger nog ziet bewegen, dan denk ik van... Nou, als ik zo oud ben, dan...
1: Ja, ze zeggen wel, dat zijn de laatste stouttrekking.
0: Ja, misschien wel. Maar ik zou nog wel zo willen bewegen. Ik zou niet zo lelijk willen zijn.
1: Nou, je komt aardig in de buurt. Hier, de Rolling Stones.

0: Ja, we zijn aan het eind, Mike. Ja,
1: we moeten snel. Ik zal nog een beetje achtergrondmuziek.
0: Ja, een beetje achtergrondmuziek. Ja.
2: Dat vergeet ik al door, maar ja. dat maakt hoe noem je dat? Maakt het geluid even wat voor?
0: Ja, maakt het wat interessanter. Nee, we moesten een beetje wegdraaien. We zitten een beetje tijdnood nu. Maar we
2: toch maar hij begon nog met een neurie. Ik denk, dat kan ik wel een beetje uitvreden.
0: Ja, dat kan wel een beetje.
2: Ja, maar wel gaaf nummer. Maar ook wel een beetje zwaar.
0: Ja, natuurlijk. Het is heel beladen. Maar maakt niet uit. Het is wel, daarom is het muziek wel leuk.
2: Ja. Ja. En daarom gaan we er even vrolijk uit deze week. Met een rainbow. Regenboog.
0: Ja, met een regenboog.
2: In de lucht.
0: Het is niet K3.
2: Nee. Die had ook nog. Die had een liedje over een regenboog.
0: Ja. Weet ik wel, iets met de huppelpup en de regenboog. Even.
2: Oh, nee, weet ik niet.
0: Ja.
2: Nou, wij hadden het over DJ Paul Elstak.
0: Ja.
2: Rainbow in Sky. Daar gaan we ermee uit. Volgende week hoop ik dat we gasten hebben voor de nazomeren.
0: Ja.
2: Thema in ieder geval nazomeren gaan we doen. Mm-hmm. Kunnen we daar iets bij verzinnen, nazomeren?
0: Ja, vast wel. Nazomerse liedjes. De zomer is voorbij. Noem het maar op.
2: Het was weer een mooie zomer.
0: Ja, het was weer een mooie zomer. Nou, Mike. Ik sta helemaal versteld.
2: Ik trek ze zo uit mijn mouw.
0: Ja, en je hebt zelfs nog korte mouwen. Het gaat lekker makkelijk in.
2: Nee, we gaan eruit.
0: We wensen
2: jullie nog een fijne zondagavond. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond, is blijkbaar wat erop komt. Kleed me aan, mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. Mijn ogen dwalen door een tekst, zoveel drama op een afstand, het blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten, krijg plots een berichtje van een vriend met luister, deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt, hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop door naar de trein, overal op een vrouw, niet helemaal 100, althans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt.

gedroomd heb. Uit verlangens van een nooit geleefd leven. Koptelefoon op en de radio op play. Ik hoor een man terug van weg geweest zeggen. Het ging even niet zo best, laat me rustig uitleggen. Ik heb net mijn vrouw verloren. Terwijl hij haar beschrijft, voel ik de glimlach verborgen in zijn stem.

wat op, betaalde open. Loop weg, vervolg mijn tocht richting een brug waar een man staat te gebaren. Ik denk, ach, het zal wel. Ik laat hem. Kijk nog een keer om. Is een vriend. Hij zwaait.

0: Hey.
1: Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie.

vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen worden. De brand niet blussen, laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

nieuws van tjoer. Niks geen wachten in de file. Niks geen avond tegen kinder. Niks geen drijweek boetlands broden. Wie bliep maar toes van tjoer. Geef kar en knie nou zoveel vreten. Zal mevrouw's blom ook nooit vergeten. Scheelt ons vijftig aan zich koorden. En dan gaan we een dagje toeren. Oor om Jeppe en Tanjo. Of een dagje vogels, king en klauwers meer. Nog een dag of wat met kinderen, oor een dag en toen of zo. Maar wie sloopt dit reis op ons eigen bed? Wie bleef maar toes van tjoer? Niks geen koffers vol bepakken. Niks geen Duitsers die of snakken. Niks geen bingo ver van hoes. Wie bleef maar toes van tjoer? Geen gesleept met rolden heen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl
0: Omroep het Hoge Land.

Ineens is het lang geleden. Waar heb je al die tijd gezeten, man? Onderweg ben ik je ergens kwijtgeraakt. Maar wanneer zou ik echt niet weten? Ach, zo gaan die dingen in het leven. Zit het mee en zit het tegen? Maar gelukkig kruisen onze wegen. Ik was het bijna al vergeten.

regen en de regen, de dag en de nacht, alweer deur, jongen.

over het water op weg naar het geluid van de ijzeren slang die jou kropt over het geripte. Wordt langzaam wakker de zonne en regen, de nacht wordt al middag op suikerloren steek.

Wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond, is blijkbaar wat erop komt. Kleed me aan, mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. Mijn ogen dwalen door een tekst, zoveel drama op een afstand, het blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten, krijg plots een berichtje van een vriend met luister, deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt, hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop door naar de trein, overal op een vrouw, niet helemaal 100, althans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt.

gedroomd heb. Uit verlangens van een nooit geleefd leven. Koptelefoon op en de radio op play. Ik hoor een man terug van weg geweest zeggen: het ging even niet zo best, laat me rustig uitleggen. Ik heb net mijn vrouw verloren. Terwijl hij haar beschrijft, voel ik de glimlach verborgen in zijn

Wat op, betaalde open, loop weg, vervolg mijn tocht richting een brug waar een man staat te gebaren. Ik denk, ach, het zal wel. Ik laat hem, kijk nog een keer om, is een vriend, hij zwaait.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 9.